dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: 5 personeelsleden van het UZ Brussel in Jette zijn ondervraagd in het onderzoek naar het overlijden van een baby. Het gaat om artsen en verpleegkundigen. De baby overleed eind januari na een acuut leverfalen. Mogelijk werden 2 stoffen verwisseld bij het plaatsen van een infuus. Maar dat onderzoekt het parket dus nog. De parlementsverkiezingen in Zweden zijn een nek-aan-nek race. Met 90% van de stemmen geteld haalt het linkse blok rond ex-premier Andersson 49,5%. Rechts met de huidige premier Kirstersson komt voorlopig uit op 49,1%. Links haalt daarmee voorlopig een zeer nipte meerderheid. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Bell Shelton in 4 sets, 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen, maar wel maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. In de loop van de namiddag wel meer wolken en geleidelijk regen, mogelijk met onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

It's Walk Like an Egyptian. Dat was meteen goed voor onze inkomer voor vandaag. We zijn maandag vandaag. Het is terug vertrokken voor een ganse week. Vroege Vogels hier bij Melinda FM. Elke werkdag tussen 6 en 8 uur. Hey, goedemorgen.

Britney Spears en Sometimes. Welkom dus bij Melinda FM. We nemen uiteraard ook vandaag terug een kijkje wat er allemaal te doen is deze week in omstreken hier eigenlijk. Hè. En vandaag is er in Diksmuiden niks, maar morgen wel de film Retour à Séoul. Dat gaat dan door om 14:15 en om 20:15 in Kruispunt. Woensdag aanstaande gaan we in zaal Lekka om 20:00 yoga doen met Ilse. En donderdag, wat kan je allemaal doen met Bankcontact P? Ook in zaal Lekka vanaf 14:00. Donderdag trouwens is er ook nog een kookles in het ontmoetingscentrum De Kring in de Ferm in KM om 19:30.

En dan gaan we verder in Dieksmuiden. Vrijdag aanstaande een Aperobabbel aan de Kleine Dijk om 16 uur. De open deur van de kano- en kajakinitiatie gaat door vrijdag en aanstaande en ook nog eens op 25 september. En dit vanaf 18 uur in de Club Loods in Dieksmuidse Kajakclub. Zaterdag hebben we de herfstequinox om 19 uur in het provinciedomein De IJzerboomgaard. Parlez-moi d'amour met Fanny en Daan om 20 uur in het kruispunt. En de watergewenning is er ook nog zaterdag aanstaande om 17 uur in De Pluimen. Ten slotte, zondag aanstaande, ondersteboven om 20 uur in het kruispunt met Radio Guga, maar dat is helaas al volledig uitverkocht. Ook nog Coder Dojo in de bibliotheek van 9:30 uur. En zondag is er ten slotte nog een rommelmarkt in Vlaslo.

Can't Get You Out of My Head met Kylie Minogue. Vandaag, 14 september 1983, werd Amy Winehouse geboren. Ze was een Britse jazz- en soulzangeres die helaas overleed in 2011.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Will Smith met zijn Wild Wild West. We gaan het ook nog eens hebben over Fanny en Daan. En dit dan in de theatervoorstelling van Parlez-moi d'amour. En dit dan aanstaande vrijdag. Het is middernacht en het bed wenkt en hij en zij komen thuis van een bedrijfsfeestje en kiezen ervoor om hun rekeningen te gaan vereffenen. En anderhalf uur lang gaan ze elkaar gaan bestoken met hilarische vreedheid en een briljante provocatie. De echtelijke western is eigenlijk onweerstaanbaar grappig en diepgaand tegelijk en als de brand opflakkert, passeert alles de revue. Kinderen, schoonfamilie, huisdieren, politiek, werk, seksualiteit, artistieke smaak en ook nog andere kleine lafheden van het dagelijkse leven. Vrijdag aanstaande de theatervoorstelling in Kruispunt en de Parlez-moi d'amour. Het is €24, dat is de basis. En dan heb je ook nog de kansentarief met een uitpas aan €4,80.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijnzen op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog een goede 850. Er wordt ook wel meer gecontroleerd. Minder studenten kiezen voor een lerarenopleiding. Vooral kleuteronderwijs is minder populair. Dat merken verschillende hogescholen aan de inschrijvingen. Technologische opleidingen doen het dan weer erg goed, zegt Isabel Klaes van Hogeschool Gent.
2: De tendens die we zien bij Go Gent is dat er een groeiende interesse is bij 18-jarigen in technologische en wetenschappelijke opleidingen. Een mogelijke verklaring is dat men op safe speelt. Die profielen sluiten aan bij de 10 meest hardnekkige knelpende beroepen in Vlaanderen. Dus hopelijk goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
1: Er zijn ook opvallend veel graduaatstudenten die volgen een praktijkopleiding in een soort hoger beroepsonderwijs. In een provinciale school in Asseneden in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vast benoemd en droeg haar hoofddoek daar ook altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. De juf is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella, aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. Een 2e ademde te veel rook in. En de 3e is een brandweerman die viel tijdens het blussen. Een 50-tal mensen is daaruit voorzorg geëvacueerd. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste, nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal in Canada gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd 3e, Remco Evenepoel finishte als 5e. Vrijdag won hij nog de grote prijs van Quebec.
3: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog 5e geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
1: Nou, want dan is er het WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren. Het is wel wat langer. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor de eerste keer in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets, 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen en maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. De loop van de namiddag en avond wel meer wolken en ook geleidelijk regen, mogelijk met onweer. Woensdag wisselen bewolkt met buien bij 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

En dit dan nog op een maandagmorgen dat moeten zeggen. Nothing's gonna change my love for you met Glenn Medeiros. Dan moet je wel een heel zwaar weekend hebben gehad. Weet ook niet. Hey, dit is Melinda FM.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

En dan gaan we het ook nog eens hebben over Centrum Izara. Want dit najaar blaast het centrum in maar liefst 20 kaarsjes uit. Het ganse seizoen door worden de bezoekers verrast met leuke wedstrijden en feestelijke acties. En daarmee maakt het publiek dan kans op tickets, cadeaubonnen en dergelijke meer. Wie bezorgt eigenlijk de creatiefste, grappigste, mooiste of meest hartverwarmende verjaardagskaartje? Bezorg jouw kaart voor 30 november en dit dan aan de dienst Cultuur en Erfgoed. Dat is gelegen in de Valkenstraat. Maak dan ook dus kans op cadeaubonnen. En alle ingezonden kaartjes die krijgen een ereplaats in de cafetaria van Centrum Izara. Heb je trouwens ook nog een mooie herinnering aan een voorstelling, workshop of evenement in deze centrum? En misschien heb je wel nog een leuke foto, een anekdote of een warme boodschap. En wel, stuur jouw herinneringen en vier mee aan 20 jaar Centrum Izara. Alle inzendingen die worden verzameld in een feestelijk terugblik die wordt gedeeld met de bezoekers. Insturen kan je doen via cultuur@niepoort.be.

Tom Like You, Donnie Moi, Ton Corps. Vrijdag en zaterdag aanstaande ben je welkom voor een gezellige mossel- en eetfestijn. En dit dan bij de Boogschuttersclub Liggende Web in Middelkerken. CSMU's Place, dat is in de Rombard-Zijdelaan. Mosselen à la volonté met brood en saus aan €20. Spaghetti €16 en de kinderspaghetti €12. Het is een heerlijk weekend vol lekker eten en gezelligheid.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: En in het weekend is het terug, de Rodenbachfeesten gaat door in Roeselare. 2 dagen lang wordt de stad dan een grote openluchtpodium, muziekcircus, straattheater en dergelijke meer. Volledig programmatie, visit roeselare.be.
1: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it.

DJ Licious en Almost Gone. Wel, ik ga en ik laat je eruit met Precious Wilson uit 1980. Cry, cry to me. En deze van Toontje Lager. Graag tot morgen vroeg.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je daar minder accijnzen op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog maar een goede 850. Er wordt ook wel meer op gecontroleerd. Al maar meer studenten kiezen voor een graduaatsopleiding. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijvingscijfers van de hogescholen. Journaliste Jana Valken legt uit.
2: Heel vaak zijn dat studenten die in het middelbaar afstuderen in de arbeidsmarktfinaliteit, beroepsonderwijs. Die leerlingen die gingen vroeger vaak meteen aan de slag. En nu kiezen zij al maar vaker voor zo'n graduaatsopleiding. En ja, wat maakt ze zo populair? Een korte opleiding, een hands-on, dat is iets wat de jeugd zeer graag heeft, blijkbaar.
1: Ook technologische opleidingen doen het goed. De lerarenopleiding is dan weer minder populair, vooral dan het kleuteronderwijs. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vastbenoemd en droeg haar hoofddoek daar altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. De juf is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. Een 2e ademde te veel rook in en de 3e is een brandweerman die viel tijdens het blussen. Een 50-tal mensen zijn daaruit voorzorg geëvacueerd. Sportnieuws dan. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e in de stand. Kortrijk staat alleen laatste nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. Remco Evenepoel maakt zich geen zorgen over de wegrit op het WK wielrennen binnenkort in Montreal in Canada. Gisteren eindigde hij daar pas als 5e in de grote prijs. De Mexicaan Isaac Del Toro won die in de sprint voor de Fransman Sexas en de Amerikaan McNulty. Vrijdag won Evenepoel wel de grote prijs van Quebec.
3: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ja, ik geef nooit niet zomaar op. Het is uiteindelijk nog 5e geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met een slechte dag dan binnen 2 weken.
1: Ja, want dan is er dat WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren. Maar de koers is dan wel wat langer. En de Duitser Alexander Zverev heeft voor het eerst de US Open tennis gewonnen. Hij klopte in de finale de Amerikaan Will Shelton in 4 sets. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. Overwegend grijs vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen en maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken en geleidelijk regen. Mogelijk is daar onweer bij. En woensdag wisselen bewolkt met buien bij 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Ze behoren tot de beste groepen ter wereld, Fleetwood Mac en Big Love. Maandagen zijn inderdaad een stuk draaglijker met de juiste muziek. Het team van Melinda FM zorgt er met een varieerde programmering voor dat je die typische maandagblues zo bent vergeten. Ik wens je goedemorgen. Tot 10 uur is dit de muziekdoos.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Tot 15 oktober zet er maar liefst 107 restaurants aan de Belgische kust duurzame Noordzeevis in de kijker met een uniek gerecht. Van creatieve brasseriekeuken tot verfijnde gastronomie. Overal proef je de smaak van de Noordzee.

Dat was nog ietsje van Sting. Vandaag maandag is het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt, maar zou het droog moeten blijven. De aangevoerde lucht is zacht met maximaal op veel plaatsen tot zo'n 23 graden.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

in my lover. Nou ja, daar moeten we eens over nadenken natuurlijk. Spice Girls en Wannabe. Goed, ik heb nog eentje van lang geleden. De gezusjes May. Ik heb het over Maywood. En hier is Rio. Tot straks.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In de gevangenis van Ieper opent vandaag een expo naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de gevangenis. Panelen en filmpjes die vertellen over het leven binnen de muren van het historische gebouw. En de gevangenis van Ieper kwam de voorbije jaren geregeld in het nieuws door plaatsgebrek. De muurtekening tegenover muziekclub De Zwerver in Leffingen heeft een volledige make-over gekregen. De zwart-witte graffiti van een zingende rockchick tussen gitaren maakte plaats voor een kleurrijke, speelse en surrealistische ode aan 50 jaar Leffingen leuren. Het ontwerp is van grafisch ontwerper Fien Meelbergs. Met brouwerij De Leyte verdwijnt een vaste waarde uit Ruddervoorde. Eind vorige maand kondigden De Leyte en de Middelkerkse brouwerij Jus de Mer een samenwerking aan. En de volledige productie die verhuist nu naar zee. In het onderzoek naar een steekpartij in een flatgebouw in Oost-Tuinkerke zijn 3 verdachten aangehouden. Een 4e verdachte is vrijgelaten onder voorwaarden. En bij de steekpartij in Oost-Tuinkerke van afgelopen vrijdag raakten 3 mensen gewond. De 38e Open Monumentendag heeft afgelopen zondag zo'n 350.000 bezoekers gelokt. En dat zijn er iets minder dan vorig jaar. Vooral door het wisselvallige weer. De grote trekpleister was het voormalige vakantieverblijf Cosmos op de Rodeberg met 10.000 bezoekers. Vandaag beginnen de voorbereidende werken voor de Ventiluslijn door West-Vlaanderen. Het gaat om een hoogspanningsverbinding van 82 kilometer, deels boven en deels ondergronds. En die moet groene stroom van de windmolenparken op de Noordzee vanaf Zeebrugge naar Avelgem en het binnenland brengen. 2 omwonenden die hebben intussen al beslist om te verhuizen. Een derde wacht nog op een compensatie.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En vandaag op deze maandag krijgen we eerst zonnig weer, maar in de namiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het blijft wel zacht met maxima van 24 tot 26 graden. De wind die waait eerst zwak uit zuid tot zuidwest en draait later naar het westen. Vanavond en vannacht trekt dan een storing over het land met regen en kans op onweer. Ook morgen, dinsdag, blijft het wisselvallig. We krijgen geregeld wolkenvelden en enkele opklaringen, met mogelijk nog wat regen. De maxima die liggen rond 21 tot 23 graden. Ook woensdag wordt het wisselend bewolkt met een aantal buien.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Laten we stellen dat het niet echt een grote hit was in Europa, maar wel in de Verenigde Staten. Je hoorde als begin van de tweede uur Diana Ross en Tenderness. Jennifer Lopez en David.

de toekomst. Nick Bernaerts is de naam en een betere toekomst. We gaan even terug in de tijd, maar dat doen we met George McRae. Hier is Rock Your Baby.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

Confessions 2, zo heet het jongste album van Madonna. En daaruit kwam deze single Good for the Soul. Ja, zit je met je handen in het haar vandaag en je weet niet wat je moet klaarmaken deze middag of deze avond? Wel, probeer dan eens kip gegaard in een romige tomatensaus met bakken aardappelen en salade. Dat klinkt toch lekker, mensen.

Luister eens naar de volgende goede raad. Het is beter om met je neus in een boek te zitten dan je met andermans zaken te bemoeien.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren, voor elke man in elke maat. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Je hebt altijd een pracht van een nummer gevonden, deze van Herman van Veen en Anne. Ja, Stef Tielemans zit klaar voor Music at Work, zometeen om 10 uur hier bij Melinda. Dit zijn nog de Colors in 74 en 75.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Tielemans.

0: Dat is eens iets anders. In plaats van waterdruppels, gewoon maar mannen die uit de lucht vallen. It's Raining Men, dat waren de Weather Girls.
1: Music at Work, jouw muzikale koffiepauze.
0: Het is maandag 14 september en we zijn ondertussen aanbeland in de derde week van september. En eerlijk, nu is alles echt weer vertrokken. De vakantie lijkt alweer een eeuwigheid geleden. De kinderen zijn terug naar school. De agenda's staan weer vol. En op het werk is iedereen opnieuw helemaal in de dagelijkse routine beland. Maar gelukkig hebben wij Music at Work om die dagelijkse routine wat aangenamer te maken. Met regionieuws, elk moment muziek die jij kent en nog zoveel meer.
1: Stef Tielemans, goedemorgen.

0: belangrijkste plaats van je lichaam. Delight was dat en Groove is in the Heart. We zijn vandaag maandag 14 september in het provinciehuis Boeverbos in Sint-Andries bij Brugge. Start vandaag de cursus 27 maal Europa. Deelnemers krijgen meer inzicht in de Europese Unie en haar werking. Het is een interessante activiteit voor wie wat meer wil weten over Europa en de invloed ervan op onze regio. En wie nog naar de Expo Hof der Dingen in het Provinciaal Hof in Brugge wil, moet er vandaag bij zijn. De tentoonstelling brengt bijzondere voorwerpen samen die het verhaal van West-Vlaanderen vertellen. Vandaag is evenwel de laatste dag. En ook voor dansliefhebbers begint er een nieuw seizoen. Dansplato start vanaf vandaag met de lessenreeksen 2026-27. Er zijn verschillende locaties en niveaus en tijdens de eerste weken kan je ook een proefles volgen. Informatie die vind je terug op fedes.be.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. Music at Work bij Melinda F.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

rockmoment, muziek die jij kent, daar staan we elke dag garant voor. Ken je deze nog? Craig David was dat, Insomnia. We vinden het terug in de hitlijsten van 2008. Goedemorgen, als je net inschakelt, welkom bij Melinda FM. We gaan naar de 70s met Bad Company

0: Een van de hits uit dit jaar. Esta Vida and You and I.
1: De koffieplaat.
0: Tijd voor een kleine koffiepauze. En daar hoort natuurlijk een stevige plaat bij. Want koffie zonder muziek, dat is eigenlijk gewoon warm water met cafeïne. Ik heb een nummer klaar liggen uit 1986 dat nog altijd even lekker binnenkomt. En met zo'n titel is het eigenlijk ook meteen een kleine boodschap aan iedereen die op het werk zit. Cameo is het.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
4: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: zal voor vanavond zijn, denk ik, of voor dit weekend. Dinner Party met Neil Horan. En nu is het tijd voor Christophe van Dam met zijn hit story. En ik vraag me trouwens soms af hoe Christophe dat allemaal voor elkaar krijgt om zo vroeg al helemaal klaar te zitten met al die muziekweetjes. Is hij gewoon een vroege opstaande vogel? Of heeft hij eigenlijk helemaal niet geslapen? Want als je om deze tijd al weet welke vergeten hit uit welk jaar komt, dan zijn er volgens mij maar twee mogelijkheden. Of Christophe staat elke ochtend om 5 uur naast zijn bed, of heeft hij gewoon last van insomnia.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: Could It Be Magic van Donna Summer uit 1976 werd geproduceerd door Giorgio Moroder en geschreven door Barry Manilow. Manilow baseerde de melodie op Chopin's prelude in C mineur en scoorde er in 1975 al een hit mee in Amerika. Donna Summer's disco-versie volgde ruim een half jaar later. Samen met Giorgio Moroder kreeg het nummer een sensuele disco-aanpak met een fluisterintro en een krachtige opbouw. De track stond op het album A Love Trilogy, waarop ook Try Me, I Know We Can Make It stond. Overigens een nummer dat een volledige vinylkant besloeg. In deze periode werd Donna Summer ook uitgeroepen tot The Queen of Disco, terwijl haar label Casablanca haar ook als The First Lady of Love positioneerde. Het nummer haalde in 1976 bij ons als hoogste piek een nummer 5.

0: Band and Break. En ik merk op dat het weer al bijna 11 uur wordt. We ruimen de plaats voor Jan Snel. Hij neemt je door de middag met Lunch Break. Morgen zijn wij er graag terug vanaf 10 uur. En ik heb voor jullie nog deze van Meteor. Tot morgen.
1: Soms zijn er van die dagen dat ik het even niet meer weet.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In het onderzoek naar een steekpartij in een flatgebouw in Oost-Tuinkerke zijn 3 verdachten aangehouden. Een 4e verdachte is vrijgelaten onder voorwaarden. En bij de steekpartij in Oost-Tuinkerke van afgelopen vrijdag raakten 3 mensen gewond. De 38e Open Monumentendag heeft afgelopen zondag zo'n 350.000 bezoekers gelokt. En dat zijn er iets minder dan vorig jaar. Vooral door het wisselvallige weer. De grote trekpleister was het voormalige vakantieverblijf Cosmos op de Rode Berg met 10.000 bezoekers. In Torhout hebben re-enactors afgelopen weekend de middeleeuwen opnieuw tot leven gebracht tijdens de opening van het erfgoedproject Torhout. Heel wat bezoekers die kwamen naar het centrum van Torhout en maakten er onder meer kennis met oude ambachten zoals bezembinden. Met brouwerij De Leijten verdwijnt een vaste waarde uit Ruddervoorde. Eind vorige maand kondigden De Leijten en de Middelkerkse brouwerij Jus de Mer een samenwerking aan. En de volledige productie die verhuist nu naar zee. In de gevangenis van Ieper opent vandaag een expo naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de gevangenis. Panelen en filmpjes die vertellen over het leven binnen de muren van het historische gebouw. En de gevangenis van Ieper kwam de voorbije jaren geregeld in het nieuws door plaatsgebrek. Landbouwmachinebouwer Delvano uit Hulste bij Haarlembeke is failliet. Het bedrijf, bekend van de blauw-gele sproeimachines, bestond 60 jaar geleden en verkeerde al een tijdje in moeilijkheden. Bij Delvano werkten 42 mensen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En vandaag op deze maandag krijgen we eerst zonnig weer, maar in de namiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het blijft wel zacht met maxima van 24 tot 26 graden. De wind die waait eerst zwak uit zuid tot zuidwest en draait later naar het westen. Vanavond en vannacht trekt dan een storing over het land met regen en kans op onweer. Ook morgen, dinsdag, blijft het wisselvallig. We krijgen geregeld wolkenvelden en enkele opklaringen, met mogelijk nog wat regen. De maxima die liggen rond 21 tot 23 graden. Ook woensdag wordt het wisselend bewolkt met een aantal buien.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Een goeiemorgen, even over 11 uur. Dit is een schone manier om de werkweek of de schoolweek mee te starten. Robin Tech, T.I. en Pharrell.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak?

veiligheid, bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Je kan hem maar beter niet tegenkomen, maar naar het schijnt zou veel look eten kunnen helpen. Tame Impala met Dracula. Ook vandaag stellen wij weer een vraag aan AI. En ik wil wel eens weten op welke manier we het snelst rijk kunnen worden. Ik denk dat ook dat u wel zal interesseren. En kijk eens aan wie we meegebracht hebben. Dat is nostalgie van heel lang geleden. Marianne Rosenberg, Ich bin wie du.

Er staat hier een ezel serieus de ambetantrik uit te hangen. En u mag dat heel erg letterlijk nemen. Wij hebben namelijk zicht op enkele ezels en alpacas. Is er eentje bij die heeft een maandagse moed.

Een nummer uit 1982, Bananarama met Shy Boy. Wij vroegen aan AI op welke manier we het snelst rijk kunnen worden. Wel, de snelste manier om echt rijk te worden is blijkbaar niet door de loto te winnen of door te investeren in cryptomunten. Maar beter zou zijn een bedrijf op te richten waarbij je zelf weinig investeringen moet doen. En waar je toch wel wat kan uithalen. En als het goed draait, dan zou je je bedrijf kunnen verkopen aan een concurrent of aan een bedrijf met meer kapitaal dan jij, die jouw onderneming wel zien zitten. Vastgoed zou ook een mooie manier zijn om een snel resultaat te halen. Probeer het zelf maar eens uit en weet het ons te zeggen. Somber new, my body isn't ready.

Vastgoedtrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.

André Hazes, ik meen het. En we hebben nog eens even verder gekeken met onze vraag: hoe kan je het snelst rijk worden? Wel, vooral heel voorzichtig zijn en spaarzaam omgaan met wat je hebt. We zullen gewoon maar verder doen zoals we bezig zijn, zeker. Jermaine Stewart, misschien is dit wel de manier. Get lucky.

Het lijkt in de muziekwereld dat niemand zelf nog iets kan maken. Dan doen ze het maar met twee of met drie. Medusa, James Carter en Ellie Duhay was dat met Bad Memories. Deze doet het wel helemaal zelf. Annie Schilder. Must

Annie Schilder, Take That Look Off Your Face. Je kan haar nog kennen van de band BZN. Band zonder naam werd dat ook wel eens genoemd. En wij gaan er even vandoor plaatsruimen voor de collega's van de nieuwsdienst. We zijn er zo dadelijk terug met deel 2 van de lunchbreak. En dan gaan we ook eens kijken of we nog een leuke vraag kunnen bedenken voor AI dat een beetje dezelfde richting uitgaat. Eerste vraag was: hoe kunnen we snel rijk worden? Misschien door een hit te maken, hit te schrijven, zoals Neil Diamond. Tot zo dadelijk.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De helft van de Vlaamse bestuurders vindt het moeilijk om de verkeersregels bij te houden. Als die veranderen of als er nieuwe borden of tekens bij komen bijvoorbeeld. Dat zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, VSV. Steve Dulster.
2: Het fietsgebruik is heel hard toegenomen. Je hebt elektrische fietsen, grote bakfietsen, speedpedelecs. Dat is een instrument dat zijn eigen regels wel heeft. En nog de speedpedelecers, nog de automobilisten blijken altijd even goed op de hoogte te zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook iets als de fietszones en de fietsstraten. Dat is ook een redelijk recent fenomeen.
1: De VSV komt daarom met een nieuwe grote verkeersquiz. Die staat vanaf vandaag online tot en met 14 oktober. En je kan er ook iets mee winnen. Het Openbaar Ministerie vraagt minstens 12 maanden cel extra voor acteur Matthias Schoenaerts. Omdat hij meerdere keren betrapt werd op rijden zonder rijbewijs en weigerde om een adem- en speekseltest af te leggen. Er worden ook een rijverbod van 20 maanden en minstens bijna 14.000 euro boete gevorderd. Schoenaerts moest vanmorgen voor de politierechter in Beringen in Limburg komen, omdat hij in beroep ging na een eerdere veroordeling. Schoenaerts is 48 en zegt dat zijn gedrag ongepast was. De economische inspectie krijgt al maar meer vragen en meldingen over garanties. Vorig jaar bijna 1000, of de helft meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al ruim 1100. Lien Meurissen.
3: Die gaan vooral over verkopers die de garantie niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt omdat je de originele doos niet meer hebt. Of omdat je het product tijdens de solde gekocht hebt bijvoorbeeld.
1: De overheidsdienst Economie lanceert daarom een nieuwe campagne om ons wegwijs te maken. Op bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie en op levende dieren en tweedehands spullen is dat 1 jaar. Het vredesoverleg tussen Iran en de Golfstaten over de toekomst van de zeestraat van Hormuz is uitgesteld. Volgens Iran op vraag van Saoedi-Arabië. Dat gesprek stond vandaag gepland. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeert Iran de straat van Hormuz bijna volledig. En de VS houdt dan weer schepen van en naar Iran tegen. En er worden ook geregeld schepen aangevallen. Daardoor ligt het transport van olie wereldwijd grotendeels stil. Alexander Blok staat voor het eerst in zijn carrière in de top 30 van het mannentennis. Hij haalde vorige week de kwartfinales op de US Open en klimt daardoor van de 34ste naar de 27ste plaats. Zizou Bergs en Rafael Collignon gaan allebei achteruit, maar ze staan wel nog altijd bij de beste 50. En bovenaan valt de Serviër Novak Djokovic voor het eerst in 8 jaar uit de top 10. Hij ging er meteen uit in New York in de eerste ronde. Bij de vrouwen stijgt Elise Mertens 1 plaatsje. Ze is nu 19e van de wereld. Anna van de Winkel verliest dan weer 3 plaatsen. Zij is nu 84ste. De Kazachse Elena Rybakina, die eergisteren de US Open won, is de nieuwe nummer 1. Vanmiddag nog grijs met wat regen. Later klaart het geleidelijk wat op bij maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig, zo'n 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken en later ook regen. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Limits met Say Yeah doet me denken aan die Amerikaan die het aangedurfd heeft van een jaar lang op alles ja te zeggen. Hij had alleen een klein probleem toen die in een homobar vergezeld geraakte en ook daar op alles ja moest zeggen.

Het is mooi gedaan, maar eigenlijk zijn we toch een beetje fan van de originele Baker Street van Gary Rafferty. Je hoort hier de versie van Undercover. En ken je deze nog? Van een tijdje geleden hoor. Swing Out Sister, Am I the Same Girl? Smakelijk eten trouwens.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken.

0: betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden. 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ik vind het een schone ingesteldheid. Laat ons maar ons voordoen dat het nog niet het einde van de wereld is. Let's pretend it's not the end of the world. Miley Cyrus was dat. En kijk eens wie dit is. Kes, I was made for loving you.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Silver en BXT met het Heart and Soul. Wij stelden een vraag aan AI in het eerste gedeelte van de lunchbreak. En die vraag die was, hoe kan je het snelste rijk worden? En ja, we kregen daar toch niet zo'n duidelijk antwoord op. Wij hebben nog een tweede vraag in dit tweede gedeelte van de lunchbreak. En nu is de vraag, welk is het hoogste bedrag ooit gewonnen met een loterij?
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Een leuk nummer van Gers Pardoel uit Nederland met bagagedrager. Wij stelden een vraag aan AI. Welk is het hoogste bedrag ooit gewonnen met de loterij? En kregen het volgende als resultaat. 2 miljard euro. Eigenlijk 2,04 miljard dollar. 7 november 2022. Gewonnen door één ticket in Californië. Powerball heet dat daar. Het meeste of het hoogste bedrag ooit gewonnen in Europa is 250 miljoen euro. Meerdere keren zelfs. Dat is het absolute plafond van Euromillions. En het hoogste bedrag ooit gewonnen in België is 174.984.088 euro. Alsjeblieft. Ik hoop dat jij het was.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De helft van de Vlaamse bestuurders vindt het moeilijk om de verkeersregels bij te houden. Als die veranderen of als er nieuwe borden of tekens bij komen bijvoorbeeld. Dat zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV. Steve Dulster.
2: Het fietsgebruik is heel hard toegenomen. Je hebt elektrische fietsen, grote bakfietsen, speedpedelecs. Dat is een instrument dat zijn eigen regels wel heeft. En nog de speedpedelecers, nog de automobilisten blijken altijd even goed op de hoogte te zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook iets als de fietszones in de fietsstraten. Dat is ook een redelijk recent fenomeen.
1: De VSV komt daarom met een nieuwe grote verkeersquiz. Die staat vanaf vandaag online tot en met 14 oktober. En je kan er ook iets mee winnen. In Brussel zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand in een flatgebouw aan de Zuidlaan. Het gaat om 2 kinderen en hun ouders. Ze ademden te veel rook in en liggen in het ziekenhuis. Het vuur brak uit in een kamer op het gelijkvloers door een pan die per ongeluk op het vuur was blijven staan. De flat is tijdelijk onbewoonbaar, vooral door de rook. De Economische Inspectie krijgt al maar meer vragen en meldingen over garanties. Vorig jaar bijna 1000 of de helft meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al ruim 1100. Je hoort Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
3: Die gaan vooral over verkopers die de garantie niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt omdat je de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solde gekocht hebt bijvoorbeeld.
1: De overheid lanceert dus een nieuwe campagne om ons wegwijs te maken, want op bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie. Op levende dieren en tweedehands spullen is dat 1 jaar. De Russische aanval van gisteren op een Oekraïense trein moest bondgenoten van Oekraïne bang maken, zodat ze minder naar daar reizen en Oekraïne minder zouden steunen in de oorlog. Dat zegt de Europese vice-commissievoorzitter Kaja Kallas. Op de trein sloeg een Russische drone in, meer dan 200 mensen werden geëvacueerd, niemand raakte gewond. Maar mogelijk was een andere trein in de buurt het echte doelwit. Daar zaten hooggeplaatste buitenlanders in. En de Serviër Novak Djokovic valt voor het eerst in 8 jaar uit de top 10 van het mannentennis. Hij ging er op de US Open meteen uit in de eerste ronde. Alexander Bloks haalde daar de kwartfinales en staat daardoor voor het eerst in zijn carrière in de top 30. Hij is nu 27ste. Ook Sisu Bergs en Rafael Collignon staan nog altijd bij de beste 50. Bij de vrouwen stijgt Elise Mertens 1 plaatsje. Zij is nu 19e van de wereld. De Kazachse Elena Rybakina, die eergisteren de US Open won, is de nieuwe nummer 1. Vanmiddag nog grijs met wat regen, later opklaringen bij zo'n 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen, dan halen we rond 26 graden. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

The Message of Love. En dit dan aan met de Pretenders. Hey, aan de andere kant, welkom. En dit dan met Mike. Voortaan elke werkdag ook tussen 13 en 14 uur onze muzikale matinee.

What You Want, een nummer van Angèle. Dit uurtje mag je van mij nog werk verwachten van onder andere Stevie Wonder uit de jaren 70. Everything But The Girl uit de jaren 90. En deze nog van Bryan Adams.

De hits zijn uiteraard enkel de hits, hoor je dus hier bij Melinda FM. De laatste productie eigenlijk van Gunter Neefs draaiden we nu met Bluff Bluff. Vandaag zijn we maandag 14 september. Laten we nog eens terugkeren naar 14 september 1983. Toen werd Amy Winehouse geboren. Ze was een Britse jazz- en soulzangeres en helaas is ze overleden in 2011.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nota te sporten met Dasha wil je eigenlijk iets betekenen voor anderen en ook nog eens voor de stad Nieuwpoort? Wel, dan is eigenlijk vrijwilligerswerk misschien wel iets voor jou. Je kan aan de slag gaan bij de jeugddienst tijdens de recepties en evenementen, in de cultuurwerking als huiswerkbegeleider, ook nog bij het sociale huis en dergelijke meer. Er is eigenlijk voor elk talent en elke interesse wel een passende vrijwilligersopdracht. Heb je zin om het verschil te maken? Wel, schrijf je dan nu in via nieuwpoort.be/vrijwilligerswerking.

Een hit van 26 jaar terug in de tijd. Cosheen in Haiju. Goed, vandaag 14 september. We gaan eens een kijkje nemen naar 14 september door de jaren heen. In 2015 vond toen de grootste actieve vulkaan in Japan plaats. En die kwam dan eigenlijk tot uitbarsting. Drie Zuid-Afrikaanse kinderen werden dood aangetroffen in een oude koelkast. En dit dan in 2013. Ze waren aan het spelen en in alle waarschijnlijkheid is de koelkast vanzelf in het slot geschoten. Twee Somalische medewerkers in 2008 op 14 september van het Wereldvoedselprogramma werden door gewapende mannen ontvoerd in de buurt van de stad Johar. En dan hebben we nog het vliegtuigongeluk met de Aeroflot met vlucht 821 bij Perm in Rusland kostte toen aan 88 mensen het leven.

0: stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Tot aan het gaatje draaiden we deze Great Expectation. Wat heb ik nog? Uit de jaren 90 pik ik vandaag deze van de Kreuners in met Ik Wil Je. 10 jaar eerder dan nog een van Shaking Stevens krijgen met You Drive Me Crazy. En dat is een van een heel mooi nummertje begin van de jaren 80 met Emerson, Lake en Palmer. De titel was heel eenvoudig Peter Gunn. Welkom nog altijd, de muzikale matinee met Mike tot 14 uur hier bij Melinda FM.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer.

Voilà, Kwilje met de Kreuners zit erop voor vandaag. Morgen om 13 uur ben ik terug van een partij. Maak er toch nog een fijne dag van tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Aan de kust trokken zondag zo'n 1500 vrijwilligers op pad om zwerfvuil in te zamelen. Met een afvalgrijper en een vuilniszak gingen ze van katzand tot de pannen aan de slag. En samen verzamelden ze zo'n 2 ton afval. In het onderzoek naar een steekpartij in een flatgebouw in Oost-Tuinkerke zijn 3 verdachten aangehouden. Een 4e verdachte is vrijgelaten onder voorwaarden. En bij de steekpartij in Oost-Tuinkerke van afgelopen vrijdag raakten 3 mensen gewond. De 38e Open Monumentendag heeft afgelopen zondag zo'n 350.000 bezoekers gelokt. En dat zijn er iets minder dan vorig jaar. Vooral door het wisselvallige weer. De grote trekpleister was het voormalige vakantieverblijf Cosmos op de Rodeberg met 10.000 bezoekers. In Torhout hebben re-enactors afgelopen weekend de middeleeuwen opnieuw tot leven gebracht tijdens de opening van het erfgoedproject Torhout. Heel wat bezoekers die kwamen naar het centrum van Torhout en maakten er onder meer kennis met oude ambachten zoals bezembinden. In de gevangenis van Ieper opent vandaag een expo naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de gevangenis. Panelen en filmpjes die vertellen over het leven binnen de muren van het historische gebouw. En de gevangenis van Ieper kwam de voorbije jaren geregeld in het nieuws door plaatsgebrek. In Oost-Rozebeke heeft de brandweer tot zondagavond nog nageblust na de zware brand in een grote loods van het voormalige meubelbedrijf Westorama. De loods die ging volledig verloren en op het moment van de brand was gelukkig niemand aanwezig en er vielen dus geen gewonden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En vandaag op deze maandag krijgen we eerst zonnig weer, maar in de namiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het blijft wel zacht met maxima van 24 tot 26 graden. De wind die waait eerst zwak uit zuid tot zuidwest en draait later naar het westen. Vanavond en vannacht trekt dan een storing over het land met regen en kans op onweer. Ook morgen, dinsdag, blijft het wisselvallig. We krijgen geregeld wolkenvelden en enkele opklaringen, met mogelijk nog wat regen. De maxima die liggen rond 21 tot 23 graden. Ook woensdag wordt het wisselend bewolkt met een aantal buien.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Delie.

Toch wel heerlijk om met deze muziek onze week te kunnen inzetten van de rotonde. Het is even over drie en wij zijn weer zoals gewoonlijk van de partij tussen drie en vier met Wayne Wade en Lady. Trouwens, welkom op deze maandag aflevering en wij zijn weer vertrokken.

Helemaal zonder grenzen, no limit and too unlimited. Christel Verbeke, een van de original K3's, heeft in een interview definitief laten weten dat het muzikale gedeelte van haar carrière is afgesloten. Al heeft ze het ervaren als een heerlijke periode, toch wil ze er definitief een punt achter zetten. Wat niet betekent dat we ze zullen moeten missen in de media, want zowel achter de schermen als presentatrice zal ze zeker nog te zien zijn. Trouwens, met haar programma Christel, die haar naam draagt, schoort ze toch wel heel hoge toppen. Wat dacht je van muziek van Kleymans en van Geel? Ik ben

Daarvoor moesten we ook alweer terug naar 1973, Left Side en Like a Locomotion. Zondag 20 september gaat op het strand in Middelkerken een garnaalkruiddemonstratie van anderhalf uur door. Deze wordt twee keer overgedaan tussen 9 en 10 uur 30 en tussen 13 uur 30 en 15 uur. De locatie is Sportstrand Middelkerken, Zeedijk 297. De organisatie is volledig in handen van de parelvissers Westende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Het schelle stemgeluid van Chapel Rowan en The Giver. De comeback van Céline Dion is niet zonder slag of stoot begonnen in de Franse hoofdstad. Om te beginnen werd de show met een uur vertraagd en vele fans moesten toch aanhoren dat niet iedere noot perfect klonk zoals ze dat van haar gewoon waren in het verleden. De zangeres is duidelijk nog niet helemaal de oude en laat dit tijdens haar optreden soms ook merken door haar emoties de vrije loop te laten. Toch was het showgedeelte heel hoog met imposante outfits en opendraaiende zuilen op het podium. We konden ook celebrities als Oprah Winfrey en Michelle Obama spotten tijdens de eerste show met 30.000 genodigden.

Even heerlijk druk doen op een maandagnamiddag met Gossip en Heavy Cross. Komend weekend gaat in Middelkerken het landbouwweekend door. Op zaterdag en zondag is er vanaf het Arthur de Greefplein tot de Johannastraat landbouw aan zee. Indrukwekkende landbouwmachines, heerlijke streekproducten, boerderijdieren en demonstraties met trekpaarden. Met zijn 25e editie mikt het landbouwweekend weer op jouw talrijke opkomst. Dus locatie is de Zeedijk, nu zaterdag en zondag 19 en 20 september. En de toegang die is volledig gratis.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

wat heerlijke indie-pop van Belgische bodem van Kids With Bands en Best Friends. En we gaan even een sprongetje maken naar Amerika en daar vinden we deze Amerikaanse funkband, Dazzband en Let It All Blow.

De ganse dag muziek van Melinda FM. It feels like heaven. En dat zegt de Fiction Factory ook. En meteen is ook deze maandag aflevering van onze rotonde helemaal op zijn laatste pootjes gelopen. We gaan er vandaag uit met Mark Amber en We Belong Together. Want morgen dan zijn we terug met de nieuwe. Veel plezier met Patrick.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Landbouwmachinebouwer Delvano uit Hulst bij Haarlbeke is failliet. Het bedrijf, bekend van de blauw-gele sproeimachines, bestond 60 jaar geleden en verkeerde al een tijdje in moeilijkheden. Bij Delvano werkten 42 mensen. Vandaag beginnen de voorbereidende werken voor de Ventiluslijn door West-Vlaanderen. Het gaat om een hoogspanningsverbinding van 82 kilometer, deels boven en deels ondergronds. En die moet groene stroom van de windmolenparken op de Noordzee vanaf Zeebrugge naar Avelgem en het binnenland brengen. Twee omwonenden die hebben intussen al beslist om te verhuizen. Een derde wacht nog op een compensatie. De muurtekening tegenover muziekclub De Zwerver in Leffingen heeft een volledige make-over gekregen. De zwart-witte graffiti van een zingende rockchick tussen gitaren maakte plaats voor een kleurrijke, speelse en surrealistische ode aan 50 jaar Leffingen leuren. Het ontwerp is van grafisch ontwerper Fien Meelbergs. Aan de kust trokken zondag zo'n 1500 vrijwilligers op pad om zwerfvuil in te zamelen. Met een afvalgrijper en een vuilniszak gingen ze van katzand tot de pannen aan de slag. En samen verzamelden ze zo'n 2 ton afval. In de gevangenis van Ieper opent vandaag een expo naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de gevangenis. Panelen en filmpjes die vertellen over het leven binnen de muren van het historische gebouw. En de gevangenis van Ieper kwam de voorbije jaren geregeld in het nieuws door plaatsgebrek. In Oost-Rozebeke heeft de brandweer tot zondagavond nog nageblust na de zware brand in een grote loods van het voormalige meubelbedrijf Westorama. De loods die ging volledig verloren en op het moment van de brand was gelukkig niemand aanwezig en er vielen dus geen gewonden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En vandaag op deze maandag krijgen we eerst zonnig weer, maar in de namiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het blijft wel zacht met maxima van 24 tot 26 graden. De wind die waait eerst zwak uit zuid tot zuidwest en draait later naar het westen. Vanavond en vannacht trekt dan een storing over het land met regen en kans op onweer. Ook morgen, dinsdag, blijft het wisselvallig. We krijgen geregeld wolkenvelden en enkele opklaringen, met mogelijk nog wat regen. De maxima die liggen rond 21 tot 23 graden. Ook woensdag wordt het wisselend bewolkt met een aantal buien.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Een plaatje die we wegplukten uit de midden jaren 80, om heel precies te zijn, 1986. Je hoorde muziek van Genie. Nee, je hoorde muziek van Falco. En met Genie natuurlijk starten we een nieuwe aflevering van De Spits. Ja, want het is maandag alweer een nieuwe werkweek dus. En voor velen is dat opnieuw even wennen aan het ritme van die werkweek. Want de wekker die ging misschien deze ochtend net iets te vroeg af. En die koffie was misschien dringend nodig. Maar kijk, er is goed nieuws. Je bent er bijna geraakt. Komend uur maken we dus het weer gezellig met de fijne muziek, luchtige weetjes en ook enkele herkenbare momenten uit het dagelijkse leven. Niet voor alleen mijn collega Luc hebben we bedankt natuurlijk voor zijn rotonde van het afgelopen uur. En zo zijn we helemaal klaar om jou te verrassen op heel fijne muziek, zoals deze van Harry Styles en Aperture.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Daarnet hadden we nog het bezoek van de dokter. Jawel, ook in de spits mag zo nu en dan eens een dokter binnenwandelen. Hij luisterde naar de naam Dr. Alban en hij bracht voor ons It's My Life. En dan deze Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen. Ja, kijk, dat is waar, hè. We moeten blijven geloven in onze dromen. Niet alle dromen zijn bedrog. Dus ons vasthouden aan zo van die mooie dromen die we willen verwezenlijken in ons leven, moeten we zeker vasthouden. Dat doet Christophe blijkbaar ook. Iets helemaal anders nu. Wist je dat je brein soms gezichten ziet in voorwerpen die helemaal geen gezicht hebben? Bijvoorbeeld een stopcontact dat kijkt, een auto met een boze gril of een wolk met een neus. Het heeft allemaal te maken met pareidolie. Ons brein zoekt voortdurend naar herkenbare vormen. Kijk straks dus maar eens goed naar je broodrooster bijvoorbeeld. Misschien heeft hij al jaren een mening over jouw ontbijt. Je kan het maar nooit weten natuurlijk. Iets om morgenochtend te doen, die broodroosters van dichtbij te bekijken. Goed, Pink staat klaar. Hier is ze met What About Us?
1: Elke weekdag van 16 tot 17 uur. De Spits

0: Laat ons eerlijk zijn, Lied, dat staat uiteraard voor de muziek die jij graag hoort. De muziek die misschien wel leuke herinneringen oproept. Dat kan ook het geval zijn met deze van The Sweet met Fox on the Run. We zaten in het jaar 1975. En daarvoor nog Benson Boone met Sorry I'm Here for Someone Else. Nee, we zijn hier voor elkaar. Hè? Ja, ook in deze spits natuurlijk om jou op een ordentelijke, veilige, muzikale manier van werk naar... huis te brengen natuurlijk. Zeg iets helemaal anders, misschien ook eventjes dit meegeven, want maandag, dat is vandaag, hè, dat is zo die dag waarop veel mensen opnieuw goede voornemens maken. Vanaf vandaag ga ik beter gaan plannen bijvoorbeeld, vanaf vandaag ga ik vroeger slapen, vanaf vandaag ga ik minder snoepen en dan sta je vanavond voor de koelkast met een lepel in de hand en vraag je jezelf af hoe dat goede voornemen precies uit de bocht is gegaan. Ken je het? Misschien wel helemaal herkenbaar natuurlijk. Als je maar blijft luisteren naar ons, wij geven jou nu en dan eens van die leuke tips mee natuurlijk. Maar vooral laten we de muziek spreken. En als ik het heb over de muziek wel, dan heb ik het zo dadelijk over Bob Sinclar samen met Steve Edwards en Walt Held On. En dat is eentje voor de kids.
1: Melinda FM, de beste muziekmix.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Spits, muziek die met je meerijdt.

0: la.
1: Lijkt me een beetje overdreven. Hebben we nog maar net een weekend achter de kiezen geslagen. En deze jongens zijn al bezig over een nieuw weekend. The Weeknd. We hoorden de muziek van Train hier bij Radio. Natuurlijk van je hart. Hè. Een radio die jou meeneemt in de spits. Elke werkdag mag ik dat doen hier bij Melinda FM. Mag ik dit nog meegeven, vrienden? Want voor iedereen die momenteel onderweg is, neem straks rustig de tijd. Want maandag is al druk genoeg, zonder dat je ook nog iets gegaast moet rijden. Zet een nummer op waarbij je blij van gaat worden en laat de werkdag langzaam van je afglijden en denk alvast aan dat eerste moment thuis. Schoenen uit, jas aan de haak en even helemaal niks moeten. En voor die fijne muziek, ja, proberen wij natuurlijk te zorgen hier bij Belinda FM. En dat in het gezelschap zo meteen van Eddie Grant met I Don't Wanna Dance.

0: We gingen er dus fel tegenaan met deze van Bebe Rexha samen met Faithless. Je hoorde hem met New Religion. En dat bracht ons heel gevaarlijk dicht bij die klok van 5 uur. Nu ja, gevaarlijk. Het is zo dat onze Jacques klaar staat met zijn Turbulentieshow. En daar wens ik je nu alvast heel veel fun en luisterplezier mee natuurlijk. Wij maakten van deze maandag een gezellige namiddag. Tenminste, dat heb ik toch een klein beetje getracht. Bedankt dus om samen met de spits op Melinda hier onderweg te zijn. Geniet van de kleine dingen. Lach vandaag nog eens om iets onnozels en onthoud. Niet elke dag hoeft spectaculair te zijn om goed te eindigen. Rijd dus veilig en kom vooral goed thuis. Heel graag tot morgen voor een nieuwe aflevering van De Spits. En we zwaaien uit in deze aflevering met Tim Visterijn. Hier is hij met De Vogel. Tot morgen.
1: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen, zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei, jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu bijna 2400, bijna 500 meer dan vorig jaar, dat meldt De Lijn. Woordvoerder Jens van Herp.
2: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schapen we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
1: Over 2 jaar wordt het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs hervormd. In Wijnegem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen, dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen hij wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval vorige vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Burgemeester Jean-Pierre de Groef.
3: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkig, waren we er heel snel bij, dus dat betekent dat er weinig kans is dat er dingen gelekt zijn.
1: Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In Schotland is een proef van de KU Leuven vermist, een Brit van 45. Hij is op vakantie in de Schotse Hooglanden. Hij vertrok gisteren voor een wandeling en keerde 's avonds niet terug. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning en is een grote zoekactie gestart. In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. En op het Italiaanse eiland Sicilië kunnen er vandaag geen vliegtuigen landen op de luchthaven van Catania, omdat de vulkaan de Etna weer actief is. Er is een aswolk tot 4 kilometer hoog gemeten. Daarom geldt daar sinds vandaag code rood. In augustus werden nog honderden vluchten geschrapt door een uitbarsting van de Etna. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig, in de namiddag meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dag wisselvallig en koeler tot 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: The Boss himself uit de hitparades van 1985. Dat was Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

De King of Pop uit de Hitparades van 1996. Ondertussen ook al een ode aan. Dat was Michael Jackson en They Don't Care About Us. Enkel en alleen de beste hits op het beste moment bij Melinda FM. Met zometeen het verhaal van de Chainsmokers. Voor we daaraan toe zijn, eerst nog even Udo.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Zes minuten voor 5:30 op maandagmiddag bij Melinda FM. En je kan ons wereldwijd bereiken via www.melindafm.be. En dan luisteren wij tezamen naar Sabrina Carpenter.

0: Ze had een stem uit de duizenden, deze dame. Dat was Shirley Bassey en This Is My Life.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaats. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, dat is toch wel een pareltje, deze van Sam Smith. Het was Hazel Eyes. Dit is Melinda FM op maandagmiddag, 6:15 geworden. En voor deze terug naar de hitparades van 1982. Welkom in de wereld van Weeks & Company. Dit is Rock Your World.

0: De nieuwe van Last Frankens is in die turbulente show, Leave It All. En dit is meteen de koning van het Nederlandstalige rit. Ik weet dat heel wat mensen nu ongetwijfeld de radio op volle bak zullen zetten. Dit is Rob de Nijs. En kijk naar buiten en misschien krijg je hetzelfde gevoel. Het werd zomer.
1: Het leed

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu ruim 2300, dat meldt De Lijn. Woordvoerder Jens van Herp.
2: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
1: De politiek heeft een hervorming aangekondigd, maar die komt er pas over 2 jaar. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen, dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen die wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock, ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 oktober stijgen de sociale energietarieven. Dat is het voordelige tarief dat mensen betalen die een leefloon krijgen. Tegenover de voorbije 3 maanden komt er voor elektriciteit gemiddeld 7% bij, voor aardgas 11%. Energieexpert Kenneth van Zina.
3: De energiemarkt heeft het moeilijk. Je ziet elke dag opnieuw die prijs van energie, zeker aardgas, die zie je elke dag opnieuw stijgen. Dat gaat de consument voelen, maar dat moet de kracht natuurlijk ook doorrekenen aan de mensen die beroep kunnen doen op een sociaal tarief. Dus zolang dat die geopolitieke spanningen verder oplopen, dan gaan we die prijsstijging ook de komende weken en maanden waarschijnlijk nog terug zien komen.
1: In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. In Oostzee, bij Polen, heeft het Poolse leger een Russische militaire drone gevonden. Dat meldt de Poolse minister van Defensie op X. Volgens de minister gaat het om een onbemande drone. Opvallend, er werd wel geen schending van het luchtruim geregistreerd. Vermoedelijk is de drone afgedreven. Experts onderzoeken nu of de drone nog explosieven heeft. En goed nieuws voor de fans van de Britse rockband Oasis, want er komt een nieuwe wereldtournee aan. Dat hebben de broers Liam en Noel Gallagher aangekondigd op sociale media. De groep trekt onder meer door het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten. Naar België komen ze niet, naar Frankrijk en Nederland wel. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig. In de namiddag meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wisselvallig en koeler tot 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s at night.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De stad Antwerpen zal beter beschermd worden tegen overstromingen door een mobiele waterkeringsmuur. Bevoegd minister Aniek de Ridder.
2: We beschermen natuurlijk de stad tegen overstromingen, waarbij we over heel de lengte, 7 kilometer, de bescherming met een meter verhogen. Maar dat gebeurt op sommige plekken met een mobiele KU-muur. En bij uitzonderlijke weersomstandigheden of hoge waterstanden zal die naar boven gebracht worden. Dat kan manueel, maar dat kan ook als reactie op het stijgende waterpeil.
1: Volgens Amerikaans president Donald Trump zullen Oekraïne en Rusland geen energiedoelen meer aanvallen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
3: Het zou in ieder geval een win-win situatie zijn voor iedereen, niet in het minst voor Donald Trump. Die geeft Oekraïne de schuld voor de hoge dieselprijzen in de Verenigde Staten, terwijl dat we daarvoor toch eigenlijk naar Iran moeten kijken. Oekraïne wint daarbij omdat de energieinfrastructuur wordt daar al heel de oorlog eigenlijk aangevallen. Oekraïne valt op zijn beurt dan weer Russische oliedepots aan.
1: Oekraïns president Zelensky liet al weten dat hij niet gelooft dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. Op het EK volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in hun groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen ze het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet meer in actie komen. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioene op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken, maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM,

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Oh, oh, oh. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €1,50. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
2: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grootprijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
1: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Bree in Limburg is een groot drugslab ontdekt. Bij de inval kon de politie ook 4 verdachten oppakken. Volgens het parket ging het om een zeer groot lab in een loods. Het is niet duidelijk welke drugs er werden geproduceerd en om hoeveel drugs het gaat. Bij de hacking van de internetbank Revolut zijn de gegevens van 680 klanten gelekt. Onder hen ook 10 klanten uit ons land, dat meldt de bank zelf. Gisteren raakte bekend dat een oplichter zich voordeed als een overheidsinstantie en persoonsgegevens opvroeg via mail. In totaal heeft Revolut zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

put up with the drama no more.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Het licht schijnt vannacht door een kier in de tent. De zon is nog wakker, alsof ze ons kent.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.